Shatta Mad, Maureen. Am uitat Shatta de la music us Martinique, Guadeloupe, gaan we die laatste vier toe stong. De hype is immer nog real. Gaan we naar Busy Signal, The Body There.